0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: 2.
1: Ook op de Groene Laan,
0: in de Vogelbuurt
1: en in Sveaparken.
0: 2.
1: 2.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
1: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
0: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
2: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
0: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. Bijvoorbeeld op de N211 is dat te merken. Vanuit Hoek van Holland naar Den Haag. Door wegwerkzaamheden bij Wateringseveld vielen vanaf Kwinshul 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
1: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
0: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven twee keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
2: 6, 5, 4, 3. Ho, ho, ho, ho.
0: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio is dat te merken. Al staan er vooral veel files van ongeveer 5 minuten. Zoals op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. Ook de A20 naar Hoek van Holland staat erbij. Voor Nieuwekerk aan den IJssel net geen 5 minuten. En dan de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn. Tussen Haastrecht en de N457, 2 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemorgen, het is donderdag 4 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over wat je moet doen als je denkt dat je wordt opgelicht. Bewoners van zorgcentrum Vaartland in Vlaardingen kregen daarover les van de gemeente en de politie. We leggen het complexe dossier erfpacht aan je uit. En je leert hoe je een Nissan Micra nog kleiner maakt.

0: 2.
1: Iemand met een nieuw nummer, de bank die vraagt of je geld kunt storten of mailen met een Nigeriaanse prins. Digitale oplichting is er in alle soorten en maten. Over veel van die soorten oplichting kregen ouderen woensdag 3 juni les van de gemeente Vlaardingen en de politie. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siepe van der Ende.
2: Dus u heeft veel geleerd vandaag?
3: Hoop ik wel. En tot ik het niet vergeet.
2: Nee.
4: Dan denk ik wel, dat ga jou toch niks om.
2: In zorgcentrum Vaartland in Vlaardingen-Holy kregen ouderen op woensdag 3 juni les hoe ze zich moeten weren tegen digitale fraude. Dit soort acties doen de politie en de gemeente Vlaardingen vaker, want ze blijven hard nodig.
5: Wil je nou alsjeblieft 500 euro betalen? Voor huur 500 euro betalen?
6: We hopen natuurlijk dat het elk jaar afneemt. Dit soort acties dat we dan doen. We doen het al, nou, denk ik, 2 jaar nu. En we blijven nog aanvragen krijgen. Dus dat is een goed teken, maar ook weer een slecht teken. Want we zien nog steeds dat de slachtofferschap blijft. En het ook toeneemt. Dus dat is voor ons wel zorgwekkend. Vooral als we kijken naar de babbeltrucs.
7: En eigenlijk vanuit een stukje de behulpzaamheid, het openstaan voor andere mensen, zijn zij heel makkelijk slachtoffer. En dat is iets wat wij ze mee willen geven van wees jezelf bewust van wat er kan gebeuren en hoe je moet handelen, hoe je kan handelen in bepaalde situaties. De cijfers liegen er niet om. 1 op de 6 mensen wordt slachtoffer van een vorm van gedigitaliseerde criminaliteit. En we hopen vandaag eigenlijk ze van informatie te voorzien en vooral van elkaar te laten leren, omdat we heel erg merken dat binnen deze doelgroep er voorbeelden genoeg zijn.
3: Toen werd ik gebeld en toen zeiden ze van, ik ben van de bank, u moet geld storten. Ik denk, dat kan niet. Ik zeg maar, ik heb gelijk neergelegd, maar je wil zo je geld niet kwijtraken.
4: En ik probeer altijd wel om een heleboel dingen zelf bij te houden van, jij maakt het niet uit, ik maak het zelf uit. Ja. Dat heb je wel bedoeld.
2: Dus u bent er heel bewust van al?
4: Ja, natuurlijk. Ik woon alleen, hè?
8: Hij betaalt me wel terug. The cost of the ticket is $720. Wat moet ik hier nu mee?
5: Waar is nou mijn geld gebleven?
9: Ja,
2: soms krijgt de politie wel 20 meldingen op een dag binnen van babbeltrucs. De oplichters blijven zich ook ontwikkelen. Soms schrikt de gemeente zelf van hoe de oplichters te werk gaan.
6: Dan denken wij, oh, we hebben het net onder de knie. We weten onze verhalen wel te vertellen. En dan maken we soms zelf eens wat mee. Of er staat iemand bij de politie, bij het politiebureau, om dan wat te vertellen. Dat we ook denken, oh, dit is ook weer een manier van oplichten. Oh, dat hadden we nog niet van tevoren bedacht. Dus het blijft ook maar komen. Stemvervorming, dat je bijvoorbeeld gebeld kan worden door een dochter, denk je dan. Met precies dezelfde stem. Dat komt gelukkig nog niet heel veel voor, merken we. Maar dat komt wel steeds meer op door AI.
7: Gebruik het onderbuikgevoel. Omdat het vaak toch wel de eerste stap is. Dat we merken, klopt dit wel, klopt dit niet. En daar gaan we vaak aan voorbij. Dus dat wil ik meegeven. Heeft u het gevoel dat het niet klopt, kunt u altijd bellen naar 0900-8844. Dat is de politie, maar geen spoed. En mocht er dus wel spoed bij zitten, altijd 112 bellen.
6: Check altijd alles. Dus je kan bang zijn, maar zorg ervoor dat je angst je niet overneemt in dit soort situaties. Want dan ga je gewoon fouten maken. En dat maakt het dus gevaarlijk.
2: Nou, u heeft het interview zo goed gedaan. U krijgt een prijs. Hoeft u alleen maar hier uw bankrekeningnummer even in te vullen?
3: Ja, ik krijg u lekker.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, de temperatuur begint met zo'n 16 graden. De kans bestaat ook nog dat we te maken krijgen met een onweersbuitje. In de loop van de middag wordt het niet veel warmer, blijft de kans op een bui bestaan. Maar het goede nieuws is dan weer dat misschien de zon te zien is.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Zes horecabedrijven in en rond het centrum van Schiedam zijn gecontroleerd door verschillende instanties. De controles vonden plaats op 21 mei en werden uitgevoerd door politie, de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, toezicht en handhaving en het interventieteam ondermijning van de gemeente. Het is niet bekend welke cafés en bars en restaurants zijn bezocht. Volgens de gemeente houden de meeste ondernemers zich goed aan de regels. Toch werden op meerdere locaties overtredingen vastgesteld. Bij één horecabedrijf schoot het toezicht op het alcoholbeleid en de administratie tekort. Op een andere locatie bleek de voedselhygiëne niet op orde. Daarover is een melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ook op het gebied van brandveiligheid werden verschillende tekortkomingen aangetroffen. Zo waren er verkeerd geplaatste vluchtwegborden, geblokkeerde vluchtroutes en brandbare materialen op onveilige plekken. Op één locatie moest de noodverlichting worden verbeterd en waren blusmiddelen onvoldoende zichtbaar. Een ander bedrijf moet bij de gemeente officieel aantonen dat het pand brandveilig wordt gebruikt. Een opvallende vondst was kerstversiering in een van de horecazaken. Die hing er niet alleen maanden na de feestdagen nog, maar bleek ook brandbaar te zijn. De gemeente heeft geëist dat de versiering wordt verwijderd of brandvertragend wordt behandeld.

0: 2.
1: Leerlingen van groep 7 van verschillende basisscholen in Vlaardingen waren woensdagochtend te vinden in de stadsgehoorzaal. Niet om naar een voorstelling te kijken, maar om hun projecten te presenteren die zij gemaakt hebben tijdens de technische kunstwedstrijd. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Wat zijn jullie aan het doen?
3: Nou, we komen hier voor de techniekwedstrijd van TOV. En we zijn door naar de finale. En dus ja, daarvoor zijn we hier eigenlijk.
2: Kinderen van 3 verschillende basisscholen stonden in de finale van de TOV Technische Kunstwedstrijd in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. TOV staat voor Techniek Oriëntatie Vlaardingen. In deze wedstrijd hebben de kinderen technische kunstwerken gemaakt die zo duurzaam mogelijk moesten zijn. Op 3 juni was de finale en werden door niemand minder dan de burgemeester prijzen uitgereikt. Wat is hier precies gebeurd?
4: Nou, dit was de uitreiking van de kunst- en techniekprijzen van het TOF Vlaardingen. En 3 scholen, 3 klassen hebben hier hun vondsten, hun uitvindingen, hun dromen gepresenteerd.
5: We hebben met z'n allen zijn groepjes verdeeld en op 3 dingen gemaakt. Een soort slee, die werkt op windenergie van veren, van vleugels van veren. Een ventilator, die ook energie oplekt. En een speciale zonnepaneellantaarn.
6: Wij hebben een raketbasis gemaakt met allemaal raketten, testraketten en camera's. En de raket is heel duurzaam, want hij kan naar de maan en ook weer terug naar de aarde.
2: Naast dat het leuk is voor de kinderen om te doen, is het ook nog goed en belangrijk voor de ontwikkeling.
4: Het is enorm belangrijk om kinderen al vroeg in aanraking te laten komen met techniek, met techniekonderwijs. En je ziet de kunstwerken hier staan, doordacht met allerlei duurzame technieken erin. Dat zaadje kan je niet vroeg genoeg planten bij de kinderen.
7: Nou ja, techniek en school, ja, vaak heb je er niet heel veel tijd voor. En dit soort initiatieven zorgen er echt voor dat je op locatie echt eens een keertje aan de slag kan. Met zagen, met boren, solderen, alles wat met techniek te maken heeft. Want we denken heel veel met ons hoofd, maar met die handen werken is mega belangrijk. Want die mensen hebben we straks echt nodig.
8: Ja, ik hou wel van techniek. Aan draadjes aan elkaar lassen, schroeven. Dat een beetje.
7: Nou, niet alleen met het hoofdwerk, maar met de handen samenwerken, ideetjes maken, het presenteren aan elkaar en met elkaar. En vooral heel veel lol maken als het gaat om techniek. Ja, dat is toch super tof.
4: Ja, weet je, jong geleerd is oud gedaan. En zeker in de tijd waarbij de telefoon een mooie afleiding is, is het ook fantastisch om af en toe eens even met je handen bezig te zijn. En ook je hoofd de ruimte te laten geven om te dromen en om dat dan vervolgens te gaan bouwen.
2: En vond je het leuk om dit te doen?
6: Ja, maar ook spannend, omdat je weet niet zeker of de jury het goed genoeg gaat vinden. Of dat ze denken, er komt toch wel iets bij. Dus ja.
8: Ja, dat wel. Dat vond ik wel leuk.
5: Ik vond het heel leuk om te doen. Vooral met z'n allen, als groep, als klas. En het is ook heel gezellig.
2: Na lang in stilte en spanning gewacht hebben, maakt de burgemeester de winnaar bekend. En de winnaar is de Prins Willem-Alexander School.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over hoe je een Nissan Micra nog kleiner maakt. En je hoort alles over het wandelpad langs de Vaart. Volgens het CDA mankeert er het een en ander aan en stelde daar schriftelijke vragen over. Nu zijn er antwoorden.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
1: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, gedragsproblemen.
0: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
0: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij de Meern is 1 rijstrook dicht. Vanaf Bodegraven een file van 15 kilometer en 20 minuten. Ook op de A12 naar Den Haag is het druk op de zogeheten Utrechtse baan. Tussen Voorburg en het Malieveld ongeveer een kwartier, bijna 20 minuten zelfs. En tot slot de N211, hoek van Holland richting Den Haag. Tussen Quinsheul en de A4, 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Goedemorgen, het is donderdag 4 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over hoe je een Nissan Micra nog kleiner maakt. En je hoort alles over het wandelpad langs de Vaart. Volgens het CDA mankeert daar het een en ander aan. En stelde dus schriftelijke vragen. Nu zijn er antwoorden.
1: Hey,

0: 2.
1: Hoe maak je een Nissan Micra nog kleiner? Die vraag werd woensdagochtend beantwoord toen een Nissan zwaar beschadigd raakte door de hoofdbrug in Schiedam. Je hoort er meer over van onze verslaggever Tjerk van der Ende.
2: De auto stond op de bovenste verdieping van een autotransporter toen het misging. Volgens de havendienst in Schiedam stopte de transporter voorbij de stopstreep en daarmee te dicht bij de brug. Op het moment dat de brug in beweging kwam, raakte het contragewicht de Nissan. Een medewerker van de havendienst greep direct in en activeerde de noodstop van de brug. Het incident vond plaats bij de hoofdbrug, de hefbrug die de Plantage en de Gorze met elkaar verbindt. Door het voorval ontstond korte tijd verkeershinder. Op beelden is te zien dat de Nissan aanzienlijke schade heeft opgelopen door het contact met het contragewicht van de brug. De brug zelf lijkt daarbij onbeschadigd te zijn gebleven. Volgens de havendienst is dat niet verrassend, omdat het contragewicht een zeer zwaar onderdeel van de hefbrug is en bedoeld is om het brugdek in balans te houden. Transportbedrijf ATS Transport en Logistiek heeft bevestigd dat het incident heeft plaatsgevonden. Volgens het bedrijf was de situatie snel onder controle, maar verdere details worden niet gedeeld.

0: you came.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Goedemorgen, de temperatuur begint met zo'n 16 graden. De kans bestaat ook nog dat we te maken krijgen met een onweersbuitje. In de loop van de middag wordt het niet veel warmer, blijft de kans op een bui bestaan. Maar het goede nieuws is dan weer dat misschien de zon te zien is.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2.

Actueel. De gemeente Vlaardingen gaat het wandelpad langs de vaart niet aanpassen. Dat blijkt uit antwoorden op de vragen van het CDA. Na de aanleg kwam er kritiek op het Schelpenpad, omdat het volgens gebruikers te scherp en te steil zou zijn. Volgens de gemeente zijn aanpassingen lastig, omdat het wandelpad op een waterkering ligt. Daardoor zijn de mogelijkheden beperkt. Een wandelpad langs de vaart stond al langer op het wensenlijstje van de gemeenteraad. In 2023 werd bijna 2 ton beschikbaar gesteld voor de aanleg. Vooraf was er een uitgebreid overleg met het Hoogheemraadschap Delfland vanwege de ligging op de waterkering. De gemeente laat weten dat het minder steil maken van het pad waarschijnlijk zeer beperkt mogelijk is. Ook is bewust gekozen voor een schelpenpad, omdat het lichte materiaal de waterkering minder belast. Het aanpassen van de schelpen om het pad minder scherp te maken zou bovendien een nieuwe vergunning van het waterschap vereisen. Volgens de gemeente is dat niet nodig. Door gebruik worden schelpenpaden na verloop van tijd vanzelf compacter en minder scherp. Daardoor kan de begaanbaarheid verbeteren voor onder meer rolstoelgebruikers en mensen met een rollator en honden.

0: Honderden Schiedammers gaan flinke prijsstijgingen tegemoet. Het gaat om huiseigenaren met een erfpachtcontract. Bij hernieuwing van het contract kunnen prijzen enorm stijgen, omdat grondprijzen met huizenprijzen meestijgen. Nieuw beleid maakt afspraken met de bank makkelijker, maar niet betaalbaar. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Marcus Burger.
1: Natuurlijk snap ik dat er berekeningen zijn en regeltjes. En dat mag allemaal natuurlijk op papier best wel goed kloppen. Maar de rekeningen die daaruit voortvloeien, ja, er zit geen menselijkheid in.
2: Erfpacht levert problemen op voor huizenbezitters in Schiedam. Schiedammers huren de grond van de gemeente via langdurige contracten. In 2025 is er nieuw beleid vastgesteld. Met de nieuwe regels lopen nieuwe erfpachtcontracten niet meer af. Dit zorgt ervoor dat Schiedammers hun huizen kunnen verkopen zonder dat dit problemen oplevert bij de bank. De wethouder beloofde ook te gaan werken aan de betaalbaarheid. Maar dat laat nog op zich wachten. De grondprijs stijgt flink en zo ook de kosten voor de Schiedammers. Voor Schiedammer Ronald in de Woudhoek is het levensveranderend.
1: Tja, het gaat er door je heen. Dat hard werk soms dus gewoon niet loont. Ja, dat is heel jammer.
3: Nou ja, toen had ik het in de app. We hebben een app met de straat van jongens. Krijg nou wat. Kijk nou wat ik binnenkrijg.
4: 2680 euro. Wij zijn nu ingeschaald op ongeveer 8500 euro. Dus dat is wel een aardige verhoging. Zeg maar 3,5 keer zo hoog. En het komt er allemaal maandelijks bij. En ja, als je dat per maand bekijkt, ja, dan zit je echt wel tussen de 7,5 en 800 euro. Dus dat is een hoop geld.
3: Wij wonen hier nu 4 jaar. En dan dachten we ook van, nou, die 2600, en dat zal wel wat verhogen. Maar dit hadden we niet ingeschat, nee.
1: Het is niet te verwachten dat een bedrag van 2600 euro dan ook nog eens 3 keer over de kop moet.
2: Nieuwe regels, maar bij aflopende contracten kunnen de prijzen dus enorm toenemen. Deze bewoners van de Woudhoek staan voor een keuze. Ze kunnen de grond van de gemeente overkopen. Maar ook dit is niet een betaalbare oplossing. De gemeente biedt Hanno de grond voor zijn woning aan voor een bedrag van 140.000 euro.
4: Het feit is dat als je het niet gaat kopen, dan staat er over 25 jaar weer deze situatie. En dan heb je 2 ton of 2 ton plus betaald. Maar je huurt het dan nog steeds en je krijgt er niks voor terug. En koop je het, dan is het anders. Alleen ja, we hebben het wel over een verhoging van ongeveer 1000 euro in de maand aan hypotheek. Dus ja, het zijn echt forse bedragen.
2: De bewoners kijken nu naar hoe de berekening is gemaakt. Als zij hierover advies willen, moeten ze haast maken. Hun keuzetijd is een maand met een mogelijkheid voor verlenging. De keuzes werden hen voorgelegd in een korte brief.
3: Eigenlijk heel kort en bondig, ja. Van joh, dit is het. Er zijn 3 opties. Kies maar en laat het weten voor 5 juni.
4: Het is een heel warrig verhaal. En ik begrijp vanuit de gemeenteraad dat ze het willen vereenvoudigen. Maar het blijft wel nu een ondoorzichtig verhaal. En er worden berekeningen met elkaar gemaakt, ook in het taxatierapport, waarvan je denkt, ja, dat is als leek niet te lezen. En het zijn gewoon echt forse verhogingen, simpel.
1: De grondwaarde is bepaald op 157.000 euro. En de aanbieding is nu iets meer dan 135.000 euro.
2: Ronald wordt hard geraakt door de verhoging. Hij renoveert al tijden zijn huis dat hij als zijn droomhuis omschrijft. Maar door de verhoging kan hij het niet meer betalen. En het verlaagt ook de verkoopprijs. Hij zal het moeten verkopen zonder iets terug te zien van het geld dat hij erin heeft gestopt.
1: Dat was de droom. Maar nog even 700 nog wat euro per maand, dat haal ik gewoon niet.
4: Ja, is niet leuk.
1: Nee, ik woon hier eigenlijk direct nog naast het ouderlijk huis. Mijn broer en mijn nichtjes wonen hier in de straat. Dus ja, dat gaat ongelooflijk veel zeer doen als de sleutel wordt overgedragen, klopt.
2: Het zijn vooral woningen in Schiedam-Noord die nu van contract wisselen. Het gaat om zo'n 480 woningen. Erfpacht is een grote inkomstenbron voor gemeente Schiedam. Jaarlijks levert 23,3 miljoen euro op. Dat is 5% van de totale inkomsten van de gemeente.
3: Maar nu is het wel, nu lijkt het zo een beetje op incasseren en kijken wat ze eruit kunnen trekken. Ja. Het is ook niet zo dat de gemeente Schiedam gigantisch bouwt. Dus des te minder dat er gebouwd wordt, des te hoger de prijzen. Dus wij zijn indirect. Het is een beetje een visueel cirkeltje. Zij bouwen niks. De grond wordt duurder. En mogen wij betalen?
4: Ik denk dat het bijvoorbeeld in Vlaardingen goedkoper is, want Vlaardingen heeft nog bouwgrond. Schiedam is volgebouwd.
2: De gemeente gaat niet in op de specifieke zaken die hiervoor liggen, maar benoemt dat de gemiddelde stijging dit jaar 225% is. Daarover zeggen zij: feitelijk is de geldende kanon, de erfpachthuurprijs, in deze gevallen een gedateerd bedrag. Die is immers 25 jaar geleden vastgesteld. Grote stijgingen volgen marktontwikkelingen. Maar we begrijpen dat het anticiperen op dergelijke schoksgewijze verhogingen ingewikkeld kan zijn. Dit schokkende hoopt de gemeente in te perken door jaarlijks te indexeren. De gemeente biedt ook een optie aan waar mensen de komende jaren minder betalen, met een stijging na een vaste periode om zo te wennen aan de stijging. Maar ook dat wijst Hanno van de hand.
4: Op het moment dat je nu een erfpacht gaat afspreken met van 10 jaar bijvoorbeeld, en dan ga je minder betalen, geen 8500 euro, maar 5500 euro, is het huis onverkoopbaar. Want over 10 jaar gaat dat erfpachtkanon nog veel hoger worden. En die grondprijzen die blijven maar oplopen. En dan is het helemaal niet meer te betalen. Dus ik zie het eigenlijk als enigste optie is het kopen.
2: Met het nieuwe beleid zijn lang niet alle problemen opgelost.
1: Toen dat die dag binnenkwam, best wel slecht geslapen die nacht. Dat mag ik wel eerlijk zeggen, ja.
3: Ach ja, dat hoort bij het leven. Dus, maar duidelijkheid, er moet wel duidelijkheid komen. Dus dat moeten wij zelf zoeken.

0: Tot zover deze Twee Actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe Twee Actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.
1: Dit is 2. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. De temperatuur begint met zo'n 16 graden. De kans bestaat ook nog dat we te maken krijgen met een onweersbuitje. In de loop van de middag wordt het niet veel warmer, blijft de kans op een bui bestaan. Maar het goede nieuws is dan weer dat misschien de zon te zien is.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. De Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen. De temperatuur begint met zo'n 16 graden. De kans bestaat ook nog dat we te maken krijgen met een onweersbuitje. In de loop van de middag wordt het niet veel warmer, blijft de kans op een bui bestaan. Maar het goede nieuws is dan weer dat misschien de zon te zien is.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

weg. Goedemiddag, het is donderdag 4 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over wat je moet doen als je denkt dat je wordt opgelicht. Bewoners van zorgcentrum Vaartland in Vlaardingen kregen daarover namelijk les van de gemeente en de politie. We leggen het complexe dossier erfpacht aan je uit en je leert hoe je een Nissan Micra nog kleiner maakt.

0: iemand met een nieuw nummer, de bank die vraagt of je geld kunt storten of mailen met een Nigeriaanse prins. Digitale oplichting is er in alle soorten en maten. Over veel van die soorten oplichting kregen ouderen woensdag 3 juni les van de gemeente Vlaardingen en de politie. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siepe van der Ende.
1: Dus u heeft veel geleerd vandaag?
2: Hoop ik wel. En tot ik het niet vergeet.
1: Nee.
3: Dan denk ik wel, dat ga jij toch niks aan.
0: In zorgcentrum Vaartland in Vlaardingen-Holy kregen ouderen op woensdag 3 juni les hoe ze zich moeten weren tegen digitale fraude. Dit soort acties doen de politie en de gemeente Vlaardingen vaker, want ze blijven hard nodig.
4: Wil je nou alsjeblieft 500 euro betalen? Voor huur 500 euro betalen?
5: We hopen natuurlijk dat het elk jaar afneemt. Dit soort acties dat we dan doen. We doen het al, nou, denk ik, 2 jaar nu. En we blijven nog aanvragen krijgen. Dus dat is een goed teken, maar ook weer een slecht teken. Want we zien nog steeds dat de slachtofferschap blijft. En het ook toeneemt. Dus dat is voor ons wel zorgwekkend. Vooral als we kijken naar de babbeltrucs.
6: En eigenlijk vanuit een stukje de behulpzaamheid, het openstaan voor andere mensen, zijn zij heel makkelijk slachtoffer. En dat is iets wat wij ze mee willen geven van wees jezelf bewust van wat er kan gebeuren en hoe je moet handelen, hoe je kan handelen in bepaalde situaties. De cijfers liegen er niet om. 1 op de 6 mensen wordt slachtoffer van een vorm van gedigitaliseerde criminaliteit. En we hopen vandaag eigenlijk ze van informatie te voorzien. En vooral van elkaar te laten leren, omdat we heel erg merken dat binnen deze doelgroep er voorbeelden genoeg zijn.
2: Toen werd ik gebeld en toen zeiden ze van, ik ben van de bank, u moet geld storten. Ik denk, dat kan niet. Ik zeg maar, ik heb gelijk neergelegd, maar je wil zo je geld niet kwijtraken.
3: En ik probeer altijd wel om een heleboel dingen zelf bij te houden van, jij maakt het niet uit, ik maak het zelf uit. Ja. Dat heb je wel bedoeld.
1: Dus u bent er heel bewust van al?
3: Ja, natuurlijk. Ik woon alleen, hè?
7: Hij betaalt me wel terug. The cost of the ticket is $720. Wat moet ik hier nu mee?
4: Waar is dan de geld
8: gebleven? Ja,
0: soms krijgt de politie wel 20 meldingen op een dag binnen van babbeltrucs. De oplichters blijven zich ook ontwikkelen. Soms schrikt de gemeente zelf van hoe de oplichters te werk gaan.
5: Dan denken wij, oh, we hebben het net onder de knie. We weten onze verhalen wel te vertellen. En dan maken we soms zelf eens wat mee. Of er staat iemand bij de politie, bij het politiebureau, om dan wat te vertellen. Dat we ook denken, oh, dit is ook weer een manier van oplichten. Oh, dat hadden we nog niet van tevoren bedacht. Dus het blijft ook maar komen. Stemvervorming, dat je bijvoorbeeld gebeld kan worden door een dochter, denk je dan, met precies dezelfde stem. Dat komt gelukkig nog niet heel veel voor, merken we. Maar dat komt wel steeds meer op door AI.
6: Gebruik het onderbuikgevoel. Omdat het vaak toch wel de eerste stap is. Dat we merken, klopt dit wel, klopt dit niet. En daar gaan we vaak aan voorbij. Dus dat wil ik meegeven. Heeft u het gevoel dat het niet klopt, kunt u altijd bellen naar 0900 8844. Dat is de politie, maar geen spoed. En mocht er dus wel spoed bij zitten, altijd 112 bellen.
5: Check altijd alles. Dus je kan bang zijn, maar zorg ervoor dat je angst je niet overneemt in dit soort situaties. Want dan ga je gewoon fouten maken. En dat maakt het dus gevaarlijk.
1: Nou, u heeft het interview zo goed gedaan. U krijgt een prijs. Hoeft u alleen maar hier uw bankrekeningnummer even in te vullen?
2: Ja, want ik krijg u lekker.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, er verandert vandaag niet heel veel. Het blijft gedurende de dag regenen bij zo'n 17 graden. Misschien gaan we de zon af en toe even zien, dus dat zou dan mooi zijn. Tussen de buien door wellicht. Vanavond verandert er niets. En eigenlijk morgen ook niet veel, hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: Zes horecabedrijven in en rond het centrum van Schiedam zijn gecontroleerd door verschillende instanties. De controles vonden plaats op 21 mei en werden uitgevoerd door politie, de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, toezicht en handhaving en het interventieteam ondermijning van de gemeente. Het is niet bekend welke cafés en bars en restaurants zijn bezocht. Volgens de gemeente houden de meeste ondernemers zich goed aan de regels. Toch werden op meerdere locaties overtredingen vastgesteld. Bij één horecabedrijf schoot het toezicht op het alcoholbeleid en de administratie tekort. Op een andere locatie bleek de voedselhygiëne niet op orde. Daarover is een melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ook op het gebied van brandveiligheid werden verschillende tekortkomingen aangetroffen. Zo waren er verkeerd geplaatste vluchtwegborden, geblokkeerde vluchtroutes en brandbare materialen op onveilige plekken. Op één locatie moest de noodverlichting worden verbeterd en waren blusmiddelen onvoldoende zichtbaar. Een ander bedrijf moet bij de gemeente officieel aantonen dat het pand brandveilig wordt gebruikt. Een opvallende vondst was kerstversiering in een van de horecazaken. Die hing er niet alleen maanden na de feestdagen nog, maar bleek ook brandbaar te zijn. De gemeente heeft geëist dat de versiering wordt verwijderd of brandvertragend wordt behandeld.

0: Leerlingen van groep 7 van verschillende basisscholen in Vlaardingen waren woensdagochtend te vinden in de stadsgehoorzaal. Niet om naar een voorstelling te kijken, maar om hun projecten te presenteren die zij gemaakt hebben tijdens de technische kunstwedstrijd. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
1: Wat zijn jullie aan het doen?
2: Nou, we komen hier voor de techniekwedstrijd van TOV. En we zijn door naar de finale. En dus ja, daarvoor zijn we hier eigenlijk.
1: Kinderen van 3 verschillende basisscholen stonden in de finale van de TOV Technische Kunstwedstrijd in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. TOV staat voor Techniek Oriëntatie Vlaardingen. In deze wedstrijd hebben de kinderen technische kunstwerken gemaakt die zo duurzaam mogelijk moesten zijn. Op 3 juni was de finale en werden door niemand minder dan de burgemeester prijzen uitgereikt. Wat is hier precies gebeurd?
3: Nou, dit was de uitreiking van de kunst- en techniekprijzen van het TOF Vlaardingen. En 3 scholen, 3 klassen hebben hier hun vondsten, hun uitvindingen, hun dromen gepresenteerd.
4: We hebben met z'n allen zijn groepjes verdeeld en 3 dingen gemaakt. Een soort slee, die werkt op windenergie van veren, van vleugels van veren. Een ventilator, die ook energie oplekt. En een speciale zonnepaneellantaarn.
5: Wij hebben een raketbasis gemaakt met allemaal raketten, testraketten en camera's. En de raket is heel duurzaam, want hij kan naar de maan en ook weer terug naar de aarde.
1: Naast dat het leuk is voor de kinderen om te doen, is het ook nog goed en belangrijk voor de ontwikkeling.
3: Het is enorm belangrijk om kinderen al vroeg in aanraking te laten komen met techniek, met techniekonderwijs. En je ziet de kunstwerken hier staan, doordacht met allerlei duurzame technieken erin. Dat zaadje kan je niet vroeg genoeg planten bij de kinderen.
6: Techniek en school, vaak heb je er niet heel veel tijd voor. En dit soort initiatieven zorgen er echt voor dat je op locatie echt eens een keertje aan de slag kan met zagen, met boren, solderen, alles wat met techniek te maken heeft. Want we denken heel veel met ons hoofd, maar met die handen werken is mega belangrijk, want die mensen hebben we straks echt nodig.
7: Ja, ik hou wel van techniek. Aan draadjes aan elkaar lassen, schroeven, dat een beetje.
6: Nou, niet alleen met het hoofdwerk, maar met de handen samenwerken, ideetjes maken, het presenteren aan elkaar en met elkaar. En vooral heel veel lol maken als het gaat om techniek. Ja, dat is toch super tof.
3: Jong geleerd is oud gedaan. En zeker in de tijd waarbij de telefoon een mooie afleiding is, is het ook fantastisch om af en toe eens even met je handen bezig te zijn. En ook je hoofd de ruimte te laten geven om te dromen en om dat dan vervolgens te gaan bouwen.
1: En vond je het leuk om dit te doen?
5: Ja, maar ook spannend, omdat je weet niet zeker of de jury het goed genoeg gaat vinden. Of dat ze denken, er komt toch wel iets bij. Dus ja.
7: Ja, dat wel. Dat vond ik wel leuk.
4: Ik vond het heel leuk om te doen. Vooral met z'n allen, als groep, als klas. En het is ook heel gezellig.
1: Na lang in stilte en spanning gewacht hebben, maakt de burgemeester de winnaar bekend. En de winnaar is de Prins Willem-Alexander School.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over hoe je een Nissan Micra nog kleiner maakt. En je hoort alles over het wandelpad langs de Vaart. Volgens het CDA mankeert er het een en ander aan en stelde daar schriftelijke vragen over. Nu zijn er antwoorden.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met de aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is donderdag 4 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over hoe je een Nissan Micra nog kleiner maakt. En je hoort alles over het wandelpad langs de Vaart. Volgens het CDA mankeert daar het een en het ander aan. Stel de schriftelijke vragen. Nu zijn er antwoorden. I've got 12.

0: 2. Hoe maak je een Nissan Micra nog kleiner? Die vraag werd woensdagochtend beantwoord toen een Nissan zwaar beschadigd raakte door de hoofdbrug in Schiedam. Je hoort er meer over van onze verslaggever Tjerk van der Ende.
1: De auto stond op de bovenste verdieping van een autotransporter toen het misging. Volgens de havendienst in Schiedam stopte de transporter voorbij de stopstreep en daarmee te dicht bij de brug. Op het moment dat de brug in beweging kwam, raakte het contragewicht de Nissan. Een medewerker van de havendienst greep direct in en activeerde de noodstop van de brug. Het incident vond plaats bij de hoofdbrug, de hefbrug die de Plantage en de Gorze met elkaar verbindt. Door het voorval ontstond korte tijd verkeershinder. Op beelden is te zien dat de Nissan aanzienlijke schade heeft opgelopen door het contact met het contragewicht van de brug. De brug zelf lijkt daarbij onbeschadigd te zijn gebleven. Volgens de havendienst is dat niet verrassend, omdat het contragewicht een zeer zwaar onderdeel van de hefbrug is en bedoeld is om het brugdek in balans te houden. Transportbedrijf ATS Transport en Logistiek heeft bevestigd dat het incident heeft plaatsgevonden. Volgens het bedrijf was de situatie snel onder controle, maar verdere details worden niet gedeeld.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, er verandert vandaag niet heel veel. Het blijft gedurende de dag regenen bij zo'n 17 graden. Misschien gaan we de zon af en toe even zien, dus dat zou dan mooi zijn. Tussen de buien door wellicht. Vanavond verandert er niets. En eigenlijk morgen ook niet veel, hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: De gemeente Vlaardingen gaat het wandelpad langs de Vaart niet aanpassen. Dat blijkt uit antwoorden op de vragen van het CDA. Na de aanleg kwam er kritiek op het Schelpenpad, omdat het volgens gebruikers te scherp en te steil zou zijn. Volgens de gemeente zijn aanpassingen lastig, omdat het wandelpad op een waterkering ligt. Daardoor zijn de mogelijkheden beperkt. Een wandelpad langs de Vaart stond al langer op het wensenlijstje van de gemeenteraad. In 2023 werd bijna 2 ton beschikbaar gesteld voor de aanleg. Vooraf was er een uitgebreid overleg met het Hoogheemraadschap Delfland vanwege de ligging op de waterkering. De gemeente laat weten dat het minder steil maken van het pad waarschijnlijk zeer beperkt mogelijk is. Ook is bewust gekozen voor een schelpenpad, omdat het lichte materiaal de waterkering minder belast. Het aanpassen van de schelpen om het pad minder scherp te maken zou bovendien een nieuwe vergunning van het waterschap vereisen. Volgens de gemeente is dat niet nodig. Door gebruik worden schelpenpaden na verloop van tijd vanzelf compacter en minder scherp. Daardoor kan de begaanbaarheid verbeteren voor onder meer rolstoelgebruikers en mensen met een rollator en honden.

0: Honderden Schiedammers gaan flinke prijsstijgingen tegemoet. Het gaat om huiseigenaren met een erfpachtcontract. Bij hernieuwing van het contract kunnen prijzen enorm stijgen, omdat grondprijzen met huizenprijzen meestijgen. Nieuw beleid maakt afspraken met de bank makkelijker, maar niet betaalbaar. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Marcus Burger.
1: Natuurlijk snap ik dat er berekeningen zijn en regeltjes. En dat mag allemaal natuurlijk op papier best wel goed kloppen. Maar de rekeningen die daaruit voortvloeien, ja, er zit geen menselijkheid in.
2: Erfpacht levert problemen op voor huizenbezitters in Schiedam. Schiedammers huren de grond van de gemeente via langdurige contracten. In 2025 is er nieuw beleid vastgesteld. Met de nieuwe regels lopen nieuwe erfpachtcontracten niet meer

0: af. Dit zorgt ervoor dat Schiedammers hun huizen kunnen verkopen zonder dat dit problemen oplevert bij de bank. De wethouder beloofde ook te gaan werken aan de betaalbaarheid, maar dat laat nog op zich wachten. De grondprijs stijgt flink en zo ook de kosten voor de Schiedammers. Voor Schiedammer Ronald in de Woudhoek is het levensveranderend.
1: Tja, het gaat er door je heen. Dat hard werk soms dus gewoon niet loont. Ja, dat is heel jammer.
2: Nou ja, toen had ik het in de app. We hebben een app met de straat van jongens. Kijk nou wat ik binnenkrijg.
3: 2680 euro. Wij zijn nu ingeschaald op ongeveer 8500 euro. Dus dat is wel een aardige verhoging. Zeg maar 3,5 keer zo hoog. En het komt er allemaal maandelijks bij. En ja, als je dat per maand bekijkt, ja, dan zit je echt wel tussen de 7,5 en 800 euro. Dus dat is een hoop geld.
2: Wij wonen hier nou 4 jaar. En dan dachten we ook van, nou, die 2600, en dat zal wel wat verhogen. Maar dit hadden we niet ingeschat, nee.
4: Het is niet te verwachten dat een bedrag van 2600 euro dan ook nog eens 3 keer over de kop moet.
0: Nieuwe regels, maar bij aflopende contracten kunnen de prijzen dus enorm toenemen. Deze bewoners van de Woudhoek staan voor een keuze. Ze kunnen de grond van de gemeente overkopen, maar ook dit is niet een betaalbare oplossing. De gemeente biedt Hanno de grond voor zijn woning aan voor een bedrag van 140.000 euro.
3: Het feit is dat als je het niet gaat kopen, dan staat er over 25 jaar weer deze situatie. En dan heb je 2 ton of 2 ton plus betaald. Maar je huurt het dan nog steeds en je krijgt er niks voor terug. En koop je het, dan is het anders. Alleen ja, we hebben het wel over een verhoging van ongeveer 1000 euro in de maand aan hypotheek. Dus ja, het zijn echt forse bedragen.
0: De bewoners kijken nu naar hoe de berekening is gemaakt. Als zij hierover advies willen, moeten ze haast maken. Hun keuzetijd is een maand met een mogelijkheid voor verlenging. De keuzes werden hen voorgelegd in een korte brief.
2: Eigenlijk heel kort en bondig. Ja, van joh, dit is het. Er zijn 3 opties. Kies maar en laat het weten voor 5 juni.
3: Het is een heel warrig verhaal. En ik begrijp vanuit de gemeenteraad dat ze het willen vereenvoudigen. Maar het blijft wel nu een ondoorzichtig verhaal. En er worden berekeningen met elkaar gemaakt, ook in het taxatierapport, waarvan je denkt, ja, dat is als leek niet te lezen. En het zijn gewoon echt forse verhogingen, simpel.
4: De grondwaarde is bepaald op 157.000 euro. En de aanbieding is nu iets meer dan 135.000 euro.
0: Ronald wordt hard geraakt door de verhoging. Hij renoveert al tijden zijn huis dat hij als zijn droomhuis omschrijft. Maar door de verhoging kan hij het niet meer betalen. En het verlaagt ook de verkoopprijs. Hij zal het moeten verkopen zonder iets terug te zien van het geld dat hij erin heeft gestopt.
4: Dat was de droom. Maar nog even 700, nog wat euro per maand, dat haal ik gewoon niet.
5: Ja, is niet leuk.
6: Nee.
4: Nee, ik woon hier eigenlijk direct nog naast het ouderlijk huis. Mijn broer en mijn nichtjes wonen hier in de straat. Dus ja, dat gaat ongelooflijk veel zeer doen als de sleutel wordt overgedragen, klopt.
0: Het zijn vooral woningen in Schiedam-Noord die nu van contract wisselen. Het gaat om zo'n 480 woningen. Erfpacht is een grote inkomstenbron voor gemeente Schiedam. Jaarlijks levert 23,3 miljoen euro op. Dat is 5% van de totale inkomsten van de gemeente.
2: Maar nu is het wel, nu lijkt het zo een beetje op incasseren en kijken wat ze eruit kunnen trekken. Ja. Het is ook niet zo dat de gemeente Schiedam gigantisch bouwt. Dus des te minder dat er gebouwd wordt, des te hoger de prijzen. Dus wij zijn indirect. Het is een beetje een visueel cirkeltje. Zij bouwen niks. De grond wordt duurder. En mogen wij betalen.
3: Ik denk dat het bijvoorbeeld in Vlaardingen goedkoper is. Want Vlaardingen heeft nog bouwgrond. Schiedam is volgebouwd.
0: De gemeente gaat niet in op de specifieke zaken die hiervoor liggen. Maar benoemt dat de gemiddelde stijging dit jaar 225% is. Daarover zeggen zij: feitelijk is de geldende kanon, de erfpachthuurprijs, in deze gevallen een gedateerd bedrag. Die is immers 25 jaar geleden vastgesteld. Grote stijgingen volgen marktontwikkelingen. Maar we begrijpen dat het anticiperen op dergelijke schoksgewijze verhogingen ingewikkeld kan zijn. Dit schokkende hoopt de gemeente in te perken door jaarlijks te indexeren. De gemeente biedt ook een optie aan waar mensen de komende jaren minder betalen, met een stijging na een vaste periode om zo te wennen aan de stijging. Maar ook dat wijst Hanno van de hand.
3: Op het moment dat je nu een erfpacht gaat afspreken met van 10 jaar bijvoorbeeld, en dan ga je minder betalen, geen 8500 euro, maar 5500 euro, is het huis onverkoopbaar. Want over 10 jaar gaat dat erfpachtkanon nog veel hoger worden. En die grondprijzen die blijven maar oplopen. En dan is het helemaal niet meer te betalen. Dus ik zie het eigenlijk als enige optie is het kopen.
0: Met het nieuwe beleid zijn lang niet alle problemen opgelost.
4: Toen dat die dag binnenkwam, best wel slecht geslapen die nacht. Dat mag ik wel eerlijk zeggen, ja.
2: Ach ja, dat hoort bij het leven. Dus, maar duidelijkheid, er moet wel duidelijkheid komen. Dus dat moeten wij zelf zoeken.

Tot zover deze Twee Actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe Twee Actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoeft het niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2. 4. Goedemiddag, er verandert vandaag niet heel veel. Het blijft gedurende de dag regenen bij zo'n 17 graden. Misschien gaan we de zon af en toe even zien, dus dat zou dan mooi zijn. Tussen de buien door wellicht. Vanavond verandert er niets. En eigenlijk morgen ook niet veel, hoor.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het op één weg langzaam. De A20 richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, er verandert vandaag niet heel veel. Het blijft gedurende de dag regenen bij zo'n 17 graden. Misschien gaan we de zon af en toe even zien, dus dat zou dan mooi zijn. Tussen de buien door wellicht. Vanavond verandert er niets. En eigenlijk morgen ook niet veel, hoor.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je een kwartier vertraging op de A4 naar Rotterdam voor de keteltunnel. En dat geldt ook voor de A4 een stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden doe je er een half uur langer over. En de A20 naar Gouda voor Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: In de regio heb je 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam tussen het Ketelplein en het Prins Klausplein. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Voor de Keteltunnel 25 minuten extra reistijd. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een 30 minuten vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor het Ketelplein doe je er 10 minuten langer over vanaf Krooswijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam voor Leidschendam 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid 20 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur extra reistijd. En op de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 4 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de werkzaamheden aan het tramspoor in Schiedam en over het bouwen van 150 woningen aan de Zwanensingel in Vlaardingen.

0: is 2.
1: 2.
2: De laatste puntjes worden deze dagen nog op de i gezet, maar na 4 weken werken zijn de werkzaamheden aan het tramspoor in Schiedam bijna klaar. Het spoor is grotendeels vervangen en het wegdek is opnieuw geasfalteerd.
3: Ja, we hebben hierachter op de kruisingsbroesves hebben we de rails vervangen. We hebben de kruising vernieuwd. En op de Overschietsestraat hebben we op 2 gedeeltes de bogen vernieuwd. De tramrails en de wissels. Ja.
2: Want waarom was dat nodig?
3: Na intensief gebruik van de sporen waren ze dermate de sporen gesleten dat ze aan vervangen toe waren.
2: Ja, want er wordt natuurlijk iedere dag intensief overheen gereden.
3: Dat klopt. En je wil natuurlijk zo veilig mogelijk je reizigers kunnen vervoeren.
2: De werkzaamheden waren eigenlijk al eerder gepland. Maar vanwege het 750-jarig bestaan van de stad moesten die werkzaamheden worden uitgesteld.
3: Dat klopt. Schiedam die bestaat 750 jaar. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar daardoor moesten wij wel onze werkzaamheden gaan verplaatsen. De eerste instantie was onze planning om in vorig jaar de spoor te vernieuwen. Maar dat hebben we in goed overleg en afstemming met de gemeente Schiedam kunnen verplaatsen naar nu.
2: Nu hebben we 4 weken deze werkzaamheden gehad. Was in het begin misschien voor de reiziger ook wel een beetje wennen met het omreizen en de pendelbus. In hoeverre hebben de reizigers daar last van gehad?
3: Ja, dat klopt. Nou ja, reizigers hebben niet een reguliere tramreis kunnen maken. Vanuit Marconiplein richting Schiedam en Vlaardingen was er geen tramverkeer mogelijk door de werkzaamheden. Daardoor werden vanaf Marconiplein naar Schiedam Centrum een pendelbus ingezet. En in het traject noorden van Schiedam naar Vlaardingen, daar hebben we een pendeltram ingezet. Waardoor reizigers dus toch op hun bestemming konden komen. Ja. En dat driehoeken, noemen we het even, dat trampendel, dat is ook een uitdaging geweest. We hebben daarvoor ook het een en ander op moeten voorbereiden. Zoals de verlichting, tramwaarschuwingsverlichting is daardoor extra moeten aangepast worden. En verkeersverlichting, zodat we de reizigers op die manier zo veilig mogelijk konden vervoeren.
2: Ja. Vanaf maandag gaat alles weer rijden zoals vanouds?
3: Zeker.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, ook vanavond houden we nog de kans op een spatje regen. De temperatuur daalt verder naar zo'n 15 graden. Morgenochtend opnieuw vochtig buiten bij zo'n 16 graden. In de loop van de middag wordt het dan iets warmer. En goed nieuws, dan wordt het droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Er is opnieuw onrust geweest bij het Van der Valk Hotel in Schiedam, waar het Algerijnse voetbalelftal verbleef voor de oefenwedstrijd tegen Nederland. Na de wedstrijd van woensdagavond, die Algerije met 1-0 won, arriveerde de spelersbus onder politiebegeleiding bij het hotel. Kort nadat de politie was vertrokken, kwamen ongeveer 50 supporters naar het hotel om de spelers op te wachten. Uiteindelijk verzamelden zij zich in de lobby. Hotelpersoneel verzocht de aanwezigen meerdere keren om het gebouw te verlaten, maar daar werd niet direct gehoor aan gegeven. Vervolgens schakelde het hotel de politie in. Via de staf van het Algerijnse elftal werden de supporters opnieuw gevraagd te vertrekken. Daarna verlieten ze dan uiteindelijk de lobby. Een deel van de groep bleef vervolgens op de parkeerplaats aanwezig. Ook daar werd gevraagd om weg te gaan. Toen dat niet gebeurde, vormden de agenten een linie om de supporters van het terrein te begeleiden. Het is niet de eerste keer deze week dat er problemen waren bij het hotel. Ook dinsdagavond moest de politie bemiddelen tussen supporters en de beveiliging van de Algerijnse ploeg. Later werd toen nog een ongewenste bezoeker bij het hotel weggestuurd. Een opmerkelijke poging om onderbetaald parkeren uit te komen. Op de Parkweg in Schiedam stond een voertuig geparkeerd waarvan de eigenaar een handschoen over de kentekenplaat had gehangen. Dit is niet de manier, zo zegt de politie op Instagram. Het voertuig stond donderdagochtend geparkeerd op de Parkweg. In het gebied geldt betaald parkeren. De bestuurder dacht slim te zijn en een handschoen over zijn kentekenplaat te hangen. Zo is het kenteken niet te lezen door de scanwagen die controleert of de bestuurder van de auto heeft betaald. Dit is niet de manier om het betaald parkeren te omzeilen, zo laat de politie weten op Instagram. De bestuurder heeft een bekeuring gehad voor het opzettelijk niet leesbaar maken van het kentekenplaat. Deze boete bedraagt ongeveer 160 euro. De boete voor het niet betalen voor het parkeren in een gebied waar wel betaald parkeren geldt is 82 euro. Voor meer nieuws uit Schiedam en Vlaardingen ga je naar onze website. En voor een foto van de handschoen over de kentekenplaat ook naar onze website. Dit is 2.nl.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over het bouwen van 150 woningen langs de Zwanensingel in Vlaardingen. En je hoort wie er komend seizoen op het shirt staat van voetbalclub Excelsior Rotterdam.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
1: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
0: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 4 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over het bouwen van 150 woningen langs de Zwanensingel in Vlaardingen. En je hoort wie er komend seizoen op het shirt staat van voetbalclub Excelsior Rotterdam.

0: is 2.
1: Bijna 100 blauwe helmen liepen woensdagmiddag 3 juni over het bouwterrein aan de Zwanensingel in Vlaardingen. De bouw van het Zwanenpark is officieel van start gegaan. Sinds het vertrek van voetbalclub HVO in 2008 was het terrein buiten gebruik en werd het flink overwoekerd. Nu worden er 150 woningen gebouwd. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: In 2019 hebben we met toenmalig het college wel benoemd als een high-impact locatie waar je mogelijk ook versneld woningen kon bouwen. Ja, de gemeente is toen natuurlijk, bleek dat we er financieel heel slecht voor zaten. Dan heb je echt even op dat moment andere zorgen. En dan kan je ook geen nieuwe projecten aannemen. Omdat je ook gewoon echt zit met je mensen. En je kan, ja, een mens kan maar zoveel uren werken in de week.
3: Dit is fase 1 en 2. Om hoeveel woningen gaat het nu, waar nu de bouw van start?
4: Voor iets minder dan de helft, 68 woningen. Van 3 en 4 hebben we ook al een groot gedeelte verkocht. En bij elkaar zijn het 150 woningen als we alles verkocht hebben. Ja, heel gaaf. Als je ziet er hoe lang je aan het voorwerken bent, dat je nu daadwerkelijk de paal mag slaan. Dat is toch altijd trots om te zijn dat je met alle kopers hier op de bouw mag zijn.
3: Wat voor soort gebied moet dit worden, toch tegen de A20?
2: Ja, nou, je ziet, neem bijvoorbeeld Hoogleden, neem Park 5 Sluizen. We kunnen tegenwoordig uitstekend prachtige nieuwbouwwijken realiseren. Ook gewoon naast de snelweg. En dat merk je ook echt niet als je hier woont.
4: Wat je hier krijgt is eigenlijk 2 carrés. Dus eigenlijk 2 soort gesloten blokken. In het midden krijgen we dan groen en parkeren. En daaromheen krijgen we een mix van rijwoningen. We hebben beneden woningen. Voor mensen die gelijkvloers willen wonen. En we hebben boven woningen waarbij je dan op de eerste verdieping woont, tweede en de derde verdieping hebt. En dat maakt bij elkaar dan een mix van allerlei verschillende woningtypen.
3: Wanneer moet het klaar zijn? Wanneer wonen deze mensen die hier staan hier allemaal?
2: Nou ja, deze mensen hopelijk binnen een jaar. Dus de bouw duurt gemiddeld zo'n jaar. Soms zitten dingen mee en dan wil het nog wel eens iets sneller gaan. Maar gemiddelde looptijd is ongeveer een jaar.
4: En we krijgen dus nu ook heel veel mensen die uit Vlaardingen weer verplaatsen hier naartoe, waardoor de doorstroming wordt gegarandeerd.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, ook vanavond houden we nog de kans op een spatje regen. De temperatuur daalt verder naar zo'n 15 graden. Morgenochtend opnieuw vochtig buiten bij zo'n 16 graden. In de loop van de middag wordt het dan iets warmer. En goed nieuws, dan wordt het droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

actueel. Het logo van de Jets Foundation prijkt de komende 2 jaar op het shirt van voetbalclub Excelsior Rotterdam. Dat is mogelijk doordat zorgverzekeraar DSW, al jarenlang hoofdsponsor van de club, zijn plek op het shirt beschikbaar stelt aan de maatschappelijke organisatie. Jets Foundation begeleidt kwetsbare jongeren met behulp van coaches en rolmodellen. De organisatie wil jongeren meer perspectief bieden en hen helpen hun weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten. DSW is al ruim 20 jaar verbonden aan Excelsior en gebruikt de sponsor positie regelmatig om aandacht te geven aan goede doelen en maatschappelijke initiatieven. De afgelopen 2 seizoenen stond JINC Rijnmond op het shirt van de Rotterdamse club. Daarvoor kreeg Stichting Ambulancewens de mogelijkheid. Volgens DSW sluit de werkwijze van Jets goed aan bij de maatschappelijke ambities van de zorgverzekeraar. Ook Excelsior ziet veel overeenkomsten tussen topsport en het begeleiden van jongeren. Beide organisaties benadrukken het belang van betrokkenheid, ondersteuning en een sterke sociale omgeving. Excelsior eindigde het afgelopen Eredivisie-seizoen als 13e. Het logo van Jets zal daardoor de komende 2 jaar zichtbaar zijn bij de wedstrijden op het hoogste niveau in het Nederlandse voetbal. En om de snelheid uit het verkeer dat over de Hoflaan in Vlaardingen rijdt te halen, plaatst de gemeente een drempel. Dat heeft wethouder Rens de Hond toegezegd in een brief aan de gemeenteraad. De hoogte van huis nummer 54 zal binnen nu en 2 maanden de drempel geplaatst worden, zo laat de gemeente weten. De drempel wordt geplaatst na het aannemen van een motie. Ons Vlaardingen, D66 en GroenLinks dienden deze motie in, omdat volgens de partijen de weg plotseling overgaat van een weg waar 50 km per uur gereden mag worden naar een weg waar een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur. Ook de ligging naast een kinderspeelplaats is voor hen reden geweest om de drempel te opperen. Het gedeelte waar 50 km per uur gereden mag worden is het eerste gedeelte vanaf de Westlandse weg. Wanneer de drempel precies zal worden aangebracht is nog niet duidelijk. De gemeente is in ieder geval voornemens om dit binnen 2 maanden te realiseren.

Tot zover deze Twee Actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe Twee Actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is, wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
1: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
0: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te

droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van slachtoffers. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fiets er van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
0: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 4 juni. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over de werkzaamheden aan het tramspoor in Schiedam en over het bouwen van 150 woningen aan de Zwanensingel in Vlaardingen.

0: Het is 2-2.
1: De laatste puntjes worden deze dagen nog op de i gezet, maar na 4 weken werken zijn de werkzaamheden aan het tramspoor in Schiedam bijna klaar. Het spoor is grotendeels vervangen en het wegdek is opnieuw geasfalteerd.
2: Ja, we hebben hierachter op de kruisingsbroesves hebben we de rails vervangen. We hebben de kruising vernieuwd. En op de Overschiessestraat hebben we op 2 gedeeltes de bogen vernieuwd. De tramrails en de wissels. Ja.
1: Want waarom was dat nodig?
2: Na intensief gebruik van de sporen waren ze dermate de sporen gesleten dat ze aan vervangen toe waren.
1: Ja, want er wordt natuurlijk iedere dag intensief overheen gereden.
2: Dat klopt en je wil natuurlijk zo veilig mogelijk je reizigers kunnen vervoeren. Ja.
1: De werkzaamheden waren eigenlijk al eerder gepland, maar vanwege het 750-jarig bestaan van de stad moesten die werkzaamheden worden uitgesteld.
2: Dat klopt. Schiedam die bestaat 750 jaar. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar daardoor moesten wij wel onze werkzaamheden gaan verplaatsen. De eerste instantie was onze planning om in vorig jaar de spoor te vernieuwen. Maar dat hebben we in goed overleg en afstemming met de gemeente Schiedam kunnen verplaatsen naar nu.
1: Nu hebben we 4 weken deze werkzaamheden gehad. Was in het begin misschien voor de reiziger ook wel een beetje wennen met het omreizen en de pendelbus. In hoeverre hebben de reizigers daar last van gehad?
2: Ja, dat klopt. Reizigers hebben niet een reguliere tramreis kunnen maken. Vanuit Marconiplein richting Schiedam en Vlaardingen was er geen tramverkeer mogelijk door de werkzaamheden. Daardoor werd er vanaf Marconiplein naar Schiedam Centrum een pendelbus ingezet. En in het traject noorden van Schiedam naar Vlaardingen, daar hebben we een pendeltram ingezet. Waardoor reizigers dus toch op hun bestemming konden komen. Ja. En dat driehoeken, noemen we het even, dat trampendel, dat is ook een uitdaging geweest. We hebben daarvoor ook het een en ander op moeten voorbereiden. Zoals de verlichting, tramwaarschuwingsverlichting is daardoor extra moeten aangepast worden. En verkeersverlichting, zodat we de reizigers op die manier zo veilig mogelijk konden vervoeren.
1: Ja. Vanaf maandag gaat alles weer rijden zoals vanouds?
2: Zeker.

0: you.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Goedenavond, ook vanavond houden we nog de kans op een spatje regen. De temperatuur daalt verder naar zo'n 15 graden. Morgenochtend opnieuw vochtig buiten bij zo'n 16 graden. In de loop van de middag wordt het dan iets warmer. En goed nieuws, dan wordt het droog.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Twee actueel.
1: Er is opnieuw onrust geweest bij het Van der Valk Hotel in Schiedam, waar het Algerijnse voetbalelftal verbleef voor de oefenwedstrijd tegen Nederland. Na de wedstrijd van woensdagavond, die Algerije met 1-0 won, arriveerde de spelersbus onder politiebegeleiding bij het hotel. Kort nadat de politie was vertrokken, kwamen ongeveer 50 supporters naar het hotel om de spelers op te wachten. Uiteindelijk verzamelden zij zich in de lobby. Hotelpersoneel verzocht de aanwezigen meerdere keren om het gebouw te verlaten, maar daar werd niet direct gehoor aan gegeven. Vervolgens schakelde het hotel de politie in. Via de staf van het Algerijnse elftal werden de supporters opnieuw gevraagd te vertrekken. Daarna verlieten ze dan uiteindelijk de lobby. Een deel van de groep bleef vervolgens op de parkeerplaats aanwezig. Ook daar werd gevraagd om weg te gaan. Toen dat niet gebeurde, vormden de agenten een linie om de supporters van het terrein te begeleiden. Het is niet de eerste keer deze week dat er problemen waren bij het hotel. Ook dinsdagavond moest de politie bemiddelen tussen supporters en de beveiliging van de Algerijnse ploeg. Later werd toen nog een ongewenste bezoeker bij het hotel weggestuurd. Een opmerkelijke poging om onderbetaald parkeren uit te komen. Op de Parkweg in Schiedam stond een voertuig geparkeerd waarvan de eigenaar een handschoen over de kentekenplaat had gehangen. Dit is niet de manier, zo zegt de politie op Instagram. Het voertuig stond donderdagochtend geparkeerd op de Parkweg. In het gebied geldt betaald parkeren. De bestuurder dacht slim te zijn en een handschoen over zijn kentekenplaat te hangen. Zo is het kenteken niet te lezen door de scanwagen die controleert of de bestuurder van de auto heeft betaald. Dit is niet de manier om het betaald parkeren te omzetten. Zo laat de politie weten op Instagram. De bestuurder heeft een bekeuring gehad voor het opzettelijk niet leesbaar maken van het kentekenplaat. Deze boete bedraagt ongeveer €160. De boete voor het niet betalen voor het parkeren in een gebied waar wel betaald parkeren geldt is €82. Voor meer nieuws uit Schiedam en Vlaardingen ga je naar onze website. En voor een foto van de handschoen over de kentekenplaat ook naar onze website. Dit is 2.nl.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over het bouwen van 150 woningen langs de Zwanensingel in Vlaardingen. En je hoort wie er komend seizoen op het shirt staat van voetbalclub Excelsior Rotterdam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is donderdag 4 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over het bouwen van 150 woningen langs de Zwanensingel in Vlaardingen. En je hoort wie er komend seizoen op het shirt staat van voetbalclub Excelsior Rotterdam.

0: Bijna 100 blauwe helmen liepen woensdagmiddag 3 juni over het bouwterrein aan de Zwanensingel in Vlaardingen. De bouw van het Zwanenpark is officieel van start gegaan. Sinds het vertrek van voetbalclub HVO in 2008 was het terrein buiten gebruik en werd het flink overwoekerd. Nu worden er 150 woningen gebouwd. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: In 2019 hebben we met toenmalige college wel benoemd als een high-impact locatie waar je mogelijk ook versneld woningen kon bouwen. Ja, de gemeente is toen natuurlijk, bleek dat we er financieel heel slecht voor zaten. Dan heb je echt even op dat moment andere zorgen. En dan kan je ook geen nieuwe projecten aannemen. Omdat je ook gewoon echt zit met je mensen. En je kan, ja, een mens kan maar zoveel uren werken in de week.
2: Dit is fase 1 en 2. Om hoeveel woningen gaat het nu, waar nu de bouw van start?
3: Voor iets minder dan de helft, 68 woningen. Van 3 en 4 hebben we ook al een groot gedeelte verkocht. En bij elkaar zijn het 150 woningen als we alles verkocht hebben. Ja, heel gaaf. Als je ziet er hoe lang je aan het voorwerken bent, dat je nu daadwerkelijk de paal mag slaan. Dat is toch altijd trots om te zijn dat je met alle kopers hier op de bouw mag zijn.
2: Wat voor soort gebied moet dit worden, toch tegen de A20?
1: Ja, nou, je ziet, neem bijvoorbeeld Hoogleden, neem Park 5 Sluizen. We kunnen tegenwoordig uitstekend prachtige nieuwbouwwijken realiseren. Ook gewoon naast de snelweg. En dat merk je ook echt niet als je hier woont.
3: Wat je hier krijgt is eigenlijk twee carrés. Dus eigenlijk twee soort gesloten blokken. In het midden krijgen we dan groen en parkeren. En daaromheen krijgen we een mix van rijwoningen. We hebben beneden woningen. Voor mensen die gelijkvloers willen wonen. En we hebben boven woningen waarbij je dan op de eerste verdieping woont, de tweede en de derde verdieping hebt. En dat maakt bij elkaar dan een mix van allerlei verschillende woningtypen.
2: Wanneer moet het klaar zijn? Wanneer wonen deze mensen die hier staan hier allemaal?
1: Nou ja, deze mensen hopelijk binnen een jaar. Dus de bouw duurt gemiddeld zo'n jaar. Soms zitten dingen mee en dan wil het nog wel eens iets sneller gaan. Maar gemiddelde looptijd is ongeveer een jaar.
3: En we krijgen dus nu ook heel veel mensen die uit Vlaardingen weer verplaatsen hier naartoe, waardoor de doorstroming wordt gegarandeerd.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, ook vanavond houden we nog de kans op een spatje regen. De temperatuur daalt verder naar zo'n 15 graden. Morgenochtend opnieuw vochtig buiten bij zo'n 16 graden. In de loop van de middag wordt het dan iets warmer. En goed nieuws, dan wordt het droog.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

2 actueel. Het logo van de Jets Foundation prijkt de komende 2 jaar op het shirt van voetbalclub Excelsior Rotterdam. Dat is mogelijk doordat zorgverzekeraar DSW, al jarenlang hoofdsponsor van de club, zijn plek op het shirt beschikbaar stelt aan de maatschappelijke organisatie. Jets Foundation begeleidt kwetsbare jongeren met behulp van coaches en rolmodellen. De organisatie wil jongeren meer perspectief bieden en hen helpen hun weerbaarheid en zelfvertrouwen te vergroten. DSW is al ruim 20 jaar verbonden aan Excelsior en gebruikt de sponsor positie regelmatig om aandacht te geven aan goede doelen en maatschappelijke initiatieven. De afgelopen 2 seizoenen stond JINC Rijnmond op het shirt van de Rotterdamse club. Daarvoor kreeg Stichting Ambulancewens de mogelijkheid. Volgens DSW sluit de werkwijze van Jets goed aan bij de maatschappelijke ambities van de zorgverzekeraar. Ook Excelsior ziet veel overeenkomsten tussen topsport en het begeleiden van jongeren. Beide organisaties benadrukken het belang van betrokkenheid, ondersteuning en een sterke sociale omgeving. Excelsior eindigde het afgelopen Eredivisie-seizoen als 13e. Het logo van Jets zal daardoor de komende 2 jaar zichtbaar zijn bij de wedstrijden op het hoogste niveau in het Nederlandse voetbal. En om de snelheid uit het verkeer dat over de Hoflaan in Vlaardingen rijdt te halen, plaatst de gemeente een drempel. Dat heeft wethouder Rens de Hond toegezegd in een brief aan de gemeenteraad. De hoogte van huis nummer 54 zal binnen nu en 2 maanden de drempel geplaatst worden, zo laat de gemeente weten. De drempel wordt geplaatst na het aannemen van een motie. Ons Vlaardingen, D66 en GroenLinks dienden deze motie in, omdat volgens de partijen de weg plotseling overgaat van een weg waar 50 km per uur gereden mag worden naar een weg waar een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur. Ook de ligging naast een kinderspeelplaats is voor hen reden geweest om de drempel te opperen. Het gedeelte waar 50 km per uur gereden mag worden is het eerste gedeelte vanaf de Westlandse weg. Wanneer de drempel precies zal worden aangebracht is nog niet duidelijk. De gemeente is in ieder geval voornemens om dit binnen 2 maanden te realiseren.

Per deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En maandagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlandse elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.